0: is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

0: scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
4: Hey, badjuffrouw!

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft de afgelopen nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust, in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op social media dat de raket al was neergeschoten, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandeling voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheid voor minderjarigen, ook transgenders, wordt wel nog vergoed. De minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Muziekstreamingsdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. En in de tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russisch duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Tereza Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld, in de derde ronde, door de Japanse Naomi Osaka. We krijgen veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Wij draaien lekker
2: onze eigen goesting.
1: Radio Nova. Radio Nova.
2: Geef me

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

Jack de Wagner, where is the love? Het wordt weer puffen en zweten. De komende dagen zeer warm dus, met temperaturen tot 35 graden. Kans op buien in het weekend. Is everybody happy? 973.

Laurelin in Dwels met Dindel Wachman bij het begin. Bedrijven die moeten vanaf vandaag hun verpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese verordening die dit oplegt brengt ook nieuwe registratieverplichtingen met zich mee. Maar een groot deel van de regelgeving dat ligt nog niet vast. Kleine ondernemingen die regelmatig producten naar het buitenland sturen, die maken zich dus zorgen.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Dit is Nova. Radio Nova. Radio Nova.
5: Jan Bakker.

Hugh Harris met Maria Magdalena. In de discotheek Zuko in Roosdaal combineert Ana Lucia zebrafeesten met een gezonde levensstijl. Met haar concept Power Dance Nightclub brengt ze dus fitnessbewegingen gekoppeld aan dans naar een nachtclubomgeving. Dat met mocktails op basis van vitamine en mineralen in plaats van alcohol. Meer dan 100 bezoekers die zakten al af naar dit evenement. Vele mensen zijn dus op zoek naar zoiets als dit.

Peter Beense met Alles Dat Draait Om Geld. Radio Nova, iedere dag weer jouw muziek, eigenzinnig en anders. Dennis Jones met Mississippi.

Dennis Jones met Mississippi. Met de zon in haar gezicht, een pintje in de hand en een grote glimlach. Zo stuurde Jenny Klein, 40 jaar, een foto naar haar zoon van op het festival Pinopop in Lommel. Enkele uren later was ze dood, nadat haar nieuwe vriend, 41, haar aanreed met zijn bestelwagen. Haar familie blijft haar immens verdriet met vragen over wat er precies gebeurde die avond. Ik zeg de politie, het tent, het lint, ja, het was moeilijk om te geloven dat mijn eigen moeder daar legt, aldus de zoon.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Jan Bakker.

Glenn Robbins met de zomermelodie. Straks zijn we terug bij na 10 uur voor het tweede gedeelte van het Muziekpaleis op deze woensdag. Hier bij Nova natuurlijk.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Jan Bakker.

De prachtige stem van Dana Winner met Alles wat ik doe uit 99. Ja, wees welkom hier bij het Muziekpaleis bij Nova. Nog tot de klok van 11 uur tot Ruud van Opstal eraan komt.

Lizarda Dijkstra met Koekoek. Het dodental na zware aardbeving in Colombia loopt op tot 240. Tientallen naschokken zijn er ondertussen gemeten. In het westen van Colombia, dus in Zuid-Amerika, heeft maandag een aardbeving met een kracht van 7,4 plaatsgevonden. Er is sprake van vele tientallen doden en schade in verschillende steden.

Patrick Samples met Devil Woman. Vanavond zal dus de zon voor een groot stuk even verdwijnen boven België. Tijdens deze gedeeltelijke zonsverduistering zal de zon ongeveer 90% bedekt zijn door de maan. Het is daarmee de grootste zonsverduistering sinds 1999 in ons land. In het noorden van Spanje en op de Balearen zal je een totale zonsverduistering kunnen zien.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Jan Bakker.

Desi Talens met Ik wil een man. Een vrouw van 22 jaar is gevat in de bagagehal van de luchthaven van Zaventem, terwijl ze koffers vol cocaïne probeert buiten te krijgen.

Els Bakker, ik dacht dat ik iets moois bezat. Nederlandstalig werken, we gaan naar Nederland. Henk Wijnhaard met Messi.

Henk Wijnhaerts met Messi, Messi. Geen bloemen, maar wel steun voor zieke kinderen. Zo zal het afscheid van de muzieklegende Bonnie Tyler eruit zien. Op 17 augustus neemt de wereld dus afscheid van Bonnie Tyler. Bekend van de klassiekers als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, overleed op 8 juli op 75-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Portugal. Nu bereiden haar familie en vrienden en miljoenen fans zich voor op een emotioneel laatste eerbetoon. Hier is Bonnie Tyler met een van haar grote hits, Total Eclipse of the Heart.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort. Jan.

voor het Muziekpaleis. Zometeen dan komt Ruud van Opstal eraan. Maak er nog een fantastische, een prachtige zonnige woensdag van. Tot morgen, tot dan, dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ons land heeft in de eerste maand van de pakjestaks al 42,5 miljoen euro geïnd. Dat blijkt uit cijfers van de douane die HLN opgevraagd heeft. Sinds begin juli betaal je voor een pakje van buiten de Europese Unie 3 euro extra als het minder dan 150 euro waard is. De maatregel lijkt de invoer van goedkope pakjes uit onder meer China alvast te drukken. De douane telde er ruim 1 miljoen minder. Het aantal pakjes boven de 150 euro steeg dan weer met 10%. Het verkeer kan weer vlot door op de E19 richting Gent. Ter hoogte van Merksem was een groot gat in het wegdek ontstaan, waardoor 3 rijstroken tijdelijk afgesloten werden. Het gat is nu gedicht. Vanavond is in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Het hoogtepunt is om 8:13. Kort voor zonsondergang zal de maan ongeveer 90% van de zon bedekken. Het gaat om de grootste zonsverduistering sinds 1999. Om naar het natuurspectakel te kijken heb je wel een eclipsbril nodig. In het noorden en noordoosten van Spanje, in IJsland en in Groenland is de zonsverduistering totaal. Op het EK Atletiek is de finale van de 100 meter slecht geëindigd voor Simon Verherstraeten. Hij kreeg krampen in de benen en werd 8e en laatste. Verherstraeten komt later nog in actie op de 4x400 meter estafette. Daniel Segers heeft zich dan weer geplaatst voor de finale van de 400 meter. Die vindt vanavond plaats. Cristiano Ronaldo en zijn partner Georgina Rodriguez hebben elkaar het ja-woord gegeven. Dat heeft de Portugese stervoetballer zelf laten weten via Instagram. De ceremonie vond plaats in besloten kring in de buurt van Lissabon. Afgelopen weekend deden nog volop geruchten de ronde dat het huwelijk zou plaatsvinden op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Maar uiteindelijk bleek daar niets van aan. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan stijgen tot 33 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren. We kunnen dan 35 graden halen. Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Er is dan ook kans op regen en onweersbuien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

voorlopig allemaal nog wel even duren als we de mensen van het weer mogen geloven. Er komen nog een paar mooie, prachtige dagen aan met de temperaturen die misschien een klein beetje te hoog liggen. Maar ik denk dat we het gaan nemen zoals het komt. Ja, hey, goedemorgen allemaal. Woensdag vandaag 11 uur voorbij. En ik denk dat deze dag helemaal in het teken staat voor de zonsverduistering die er vanavond allemaal gaat aankomen. Er gaan heel veel mensen naar kijken, als we het allemaal goed begrepen hebben. Dankjewel aan Jan Bakker voor 2 uur lang muziekpalet.

Ja, ik heb volgens mij hier ergens in de kast nog een videoband liggen van heel lang geleden. En deze opname die staat daarop met beeld en al. Het komt uit het Eurovisie Songfestival van 1961. Dit Britse popduo, de Allisons, inderdaad. Het nummer Are You Sure? Een nummer dat we ongetwijfeld allemaal kennen. Ja, lunchen met Ruud op de woensdag hier vandaag. Vandaag een prachtige dag. Vanavond de zonsverduistering. Er is heel wat om te doen. Heb jij jouw brilletje nog kunnen bemachtigen? Wij niet in ieder geval. Het is ons niet gelukt, maar ik weet niet op wat voor manier dat we dat ook gaan oplossen. Want ik heb ook allemaal begrepen dat we het allemaal kunnen volgen op de televisie. Maar in ieder geval vandaag die zonsverduistering waar al heel wat weken om te doen is. Er gebeurde ook nog wel het een en ander op de dag van vandaag terug in de tijd. Wel, we gaan het straks allemaal bekijken in de loop van deze lunchje met Ruud. Nu naar Nederland met Sineke. Is

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

Volkszanger, zo wordt hij ook wel genoemd, deze Frank van Etten uit Nederland. En hij stond in Lichterlaaien. Ja, en over Nederland gesproken, op de dag van vandaag terug in de tijd. 12 augustus 2013, prins Johan Friso, de tweede zoon van prinses Beatrix. En prins Klaus overlijdt in Den Haag. De prins ligt sinds februari 2012 in een coma als gevolg van zuurstofgebrek na een ski-ongeluk.

staat hier aan. En in die app wordt er regelmatig aan ons gevraagd van... Hey jongens, daar bij Radio Nova, draaien jullie de muziek ook van The Cats onder leiding van Piet Veerman? Wel, wel, inderdaad doen wij dat. Wij hebben heel veel muziek van The Cats. Dat waren de Scarlet Ribbons. Dat was alweer 1969. En dit is Sammy Moore.

platen zijn, hoe leuker we dat we ze hier gaan vinden bij Radio Nova. Deze moesten we gaan halen uit de jaren 50. Dat was Jimmy Isley, zo moet het zijn, ja. En een nummer dat hadden we wel in de gaten. Dat heette inderdaad Oh Judy. De lunch is hier in volle gang bij Radio Nova. Straks om 12 uur gaan we dat lekker samen doen. En na 12 uur draaien we uiteraard wederom onze plaat van de dag. Een nummer dat jullie elke dag kunnen ontdekken op onze oh zo belangrijke Facebookpagina. We zijn ondertussen al met heel veel. Jullie kunnen daar natuurlijk bij horen. Het enige wat jullie moeten doen is heel even naar die Facebookpagina gaan. Radio Nova Eigenzinnig Anders. En vind gewoon onze pagina leuk. Dan vinden jullie elke dag de allergrootste informatie van Radio Nova.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova. Radio Nova.

dat noemen ze nu. Genieten van de allerleukste muziek. En dat moet niet altijd even feestelijk zijn. Dat mag zo af en toe ook lekker wat rustig aan met deze prachtige, deze Engelbert Humperdinck. En There Goes My Everything. Ja, ook Gerda, die is hier net al heel even in de studio geweest. En ze heeft me beloofd, Ruud, straks in deel 2 gaan we uiteraard weer de quote van de dag doen. Inderdaad, dat komt dus straks ook nog langs. Maar we zijn nog even bezig met deel 1. Dus ze moet nog heel even geduld hebben. Gerard Joling, ja, mediafiguur in Nederland. Binnenkort gaat hij enkele hele grote concerten geven. De voorbereidingen zijn daarvoor in volle gang. Maar ik wil met Gerard Joling toch nog eens heel even terug naar de jaren 80. Want toen had hij een prachtig nummer. Het nummer dat heet Reach. Gerard Joling bij Nova.

Ja, hij wil er helemaal zijn hoor, deze zomer, want het gaat voor hem heel snel. Want de afgelopen weken heeft hij enkele singles uitgebracht. Dit was Luzu van enkele weken geleden en ik geloof dat hij op dit moment alweer een nieuwe plaat uit heeft. Heet Zon, Zee en Strand. Ik denk dat ik dat hier wel ergens kan vinden. Misschien dat we dat straks of een van de komende dagen nog wel gaan draaien hier bij Radio Nova. Maar dit was dus in ieder geval Marco Schuitmaker en Luzu. U kent hem nog hè? Anybody, jou herken ik met gesloten ogen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag, Ruud van Opstal.

als vandaag proberen we altijd wat vrolijke muziek te draaien. Ja, het maakt een mens goedgezind, toch? Hey, we zijn begonnen aan de lunch, deel 2. Mag ik u allemaal een heel smakelijk eten toewensen. Geniet ondertussen van onze muziek. En deel 2 wil natuurlijk zeggen dat we zometeen onze plaat van de dag gaan draaien. U kan hem al zien staan op onze Facebookpagina Radio Nova Eigenzinnig Anders. En deel 2 wil natuurlijk ook zeggen straks heel even Gerda op bezoek voor een nadenkertje. We noemen het de quote van de dag. Gerda doet het zo rond 12:30 hier in de studio van Radio Nova. Some

Ja, dit is alweer van 21 jaar geleden. Toen gaf ze in toen nog de Etias Arena in Hasselt heel wat concerten achter elkaar. Ze noemde de concerten It's a Beautiful Life. En daarom was er natuurlijk ook dit nummer. Dana Winner hier bij Radio Nova in Lunchje met Ruud. Waar het nu tijd is voor onze plaat van de dag. Vanmorgen al netjes gepost op onze Facebookpagina door Gerda. En vandaag ging het allemaal om deze, ja, Vlaamse klassieker, hè? Ik zie het hier staan. 1980 alweer al. Bobby Prins, Ik zit in een cafeetje. De plaat van de dag voor vandaag in Lunchje met Ruud.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

De zomer, hè, daar ging dit liedje allemaal over, maar over een zomerhart. Dat was Suzy Morel. Ja, wat hebben we nog hier gevonden op de dag van vandaag, 12 augustus? Ik vind het eigenlijk wel een heel belangrijk bericht. Het is een heel kort bericht. IBM, of IBM, hoe dat je het ook wilt zeggen, lanceert de personal computer, de PC. De huis- en kantoorcomputer heeft een geheugen van 16 kilobyte. Ja, en als we over computers mogen spreken, ik moet zeggen, ik heb er hier wel enkele staan in de studio en dat zorgt er allemaal voor dat we daar bij jullie thuis in de huiskamer of waar dat jij op dit moment ook bent, ja, muziek hebt, hè, want de computer, ik kan hier nog wel platen draaien, ik kan hier ook nog cd's draaien, het kan hier allemaal, maar de computer speelt bij een internetradio toch wel een zeer, zeer belangrijke rol. Wel, dat gebeurde allemaal op de dag van vandaag, 12 augustus 1981.

vraag. Hey Ruud, komt Gerrit dan nog langs vandaag? Jawel, ze is er binnen enkele ogenblikken. Heel even geduld. Na Aïssa zal ze aan het woord komen. En dat natuurlijk voor de quote van de dag. Hier op de, ja, op de zonnige woensdag. Hè. Woensdagnamiddag, de dag van de zonsverduistering. Allemaal vanavond, zo rond een uur of 7 denk ik dat dat allemaal gaat beginnen. En dat duurt allemaal tot een uur of 9. En dan is het allemaal weer achter de rug.

0: Mooi liedje voor deze Aïssa. Jij bent mijn alles. Mijn alles nu in de studio van Radio Nova. En dat allemaal voor de quote van de dag.
1: Om gelukkig te zijn, hoef je helemaal niet zoveel te hebben. Want er zal altijd meer zijn wat je niet hebt dan wat je wel hebt. Gelukkig zijn heeft te maken met focus op wat je wel hebt en dit waarderen.

Ja, André Hazes die heeft het nummer later nog, ook nog een keertje opgenomen. Dat deed hij allemaal tijdens Liefde voor Muziek. Maar dit was dus het enige echte origineel. Walter Grootaerts en zijn vrienden. Hoe zou het zitten met de Kreuners? Ik vraag het me eigenlijk af. Ik ga het eens een keertje opzoeken. En ik geef het nog wel een keertje mee. Dit was in ieder geval uit 1991 alweer al. Maak me wakker voordat je gaat. Well,

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.

helemaal gedraaid. Deze Christophe die de afgelopen weken nog in de media kwam, samen met nog redelijk wat andere mensen. Ze hebben een beetje een probleem met de sociale media. Facebook, Instagram en dergelijke. Want er komt volgens hen allemaal veel te veel negatieve berichten op de berichten die zij er dan op posten. En Christophe heeft gezegd, oké, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga proberen heel die boel allemaal te verwijderen.

inderdaad. Casey en de Sunshine Band, That's the Way I Like It. En met dit nummer kwamen we dan toch weer alweer bijna aan het einde van het programma. Later deze namiddag nog Frank de Groef. De spitsuren die staan ook nog voor jullie klaar. Dus dat zo nog een klein beetje deze woensdag namiddag. Geniet vanavond van de zonsverduistering als u gaat kijken. En morgen om 11 uur zijn we hier weer bij Nova met Lunchje met Ruud. Go!

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Gingen naar 1975. En dat wel met Jack Jersey. En dat wel met Gone Girl. Ja, ik ben hier nog heel even terug. Gerda maakte er mij net op attent. Ruud, heb jij die verzoekplaat gedraaid? Nee, ik ben dat vergeten. We hebben gisteren via onze Facebookpagina van Lydia van Asbroek een bericht gekregen. En dat heb ik even overgeslaan. Dus we gaan dat nu even goed maken. Ze stuurde gisteren: goedemiddag Radio Nova. Graag zou ik nog een plaat willen aanvragen voor Martien van Bellen. Martien heeft een ongelukje gehad. Lydia van Asbroek wenst Martien een spoedig herstel. Graag voor haar een plaat van Danny Fabri. Wel, we gaan dat zo meteen draaien, Lydia, voor Martien. Ook namens Anja de Sager, Martien, van harte beterschap. Ook Gerda, wij en ik zelf natuurlijk wensen u van harte beterschap. Snel weer beter en we moesten voor jou speciaal een plaat draaien van Danny Fabri. Dus bij deze, voor jou Martien, Danny Fabri, nu op Radio Nova.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: De spoeddiensten aan onze kust hebben deze zomer hun handen vol. Ze behandelen zo'n 10% meer patiënten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door het extreem warme weer en de vele evenementen die extra volk naar zee lokken. Veel van die patiënten belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen of een alcoholintoxicatie. Ook ziekenwagens en mugteams krijgen meer oproepen. De hitte verandert niets aan de afstand van de dodentocht. Die blijft vrijdag 100 kilometer lang. Dat heeft de organisatie beslist na overleg. Er komen wel meer rustplaatsen en extra waterpunten. Wie deelneemt, krijgt de raad om een pet of een hoed mee te nemen. Een geschenkbon zal vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig zijn. Dat heeft de ministerraad beslist. De nieuwe regeling moet consumenten beter beschermen tegen bonnen die te snel vervallen of waarvan de geldigheidsduur onduidelijk is. Voor meer beurtenkaarten komt er een wettelijke minimumtermijn van 1 jaar. Oekraïne wil de vredesgesprekken opnieuw opstarten. President Zelensky heeft daarvoor een nieuw vredesplan ingediend bij de Verenigde Staten. Dat zegt hij in een videoboodschap. Zelensky vreest dat de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond verdwijnt door het conflict in het Midden-Oosten. Hij vraagt Washington om de druk op Rusland verder op te voeren. In Colombia hebben hulpverleners bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend van onder het puin gehaald. De reddingsoperatie verliep bijzonder moeilijk en duurde bijna 16 uur. De vrouw stelt het naar omstandigheden behoorlijk goed. De aardbeving eiste al meer dan 240 mensenlevens. De zon schijnt volop bij maxima rond 33 graden. Vanavond zijn de weersomstandigheden ideaal om naar de eclips te kijken. Morgen en overmorgen blijft het zonnig en kan het kwik klimmen tot 35 graden. In het weekend zorgt iets frissere lucht voor wat verkoeling. Er is dan ook kans op regen of een onweersbui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

Welkom in een nieuwe aflevering van het programma Into the Groove. We zijn woensdag 12 augustus. De tijd gaat razendsnel. En ook voor de schoolgaande jeugd zijn ook aan het aftellen om terug om naar school te gaan. Wij zijn beland in het programma samen met Luc Steno met Waar moet ik heen zonder jou. De volgende artiest is ook al een man die al jaren op de planken staat. Ik heb het over Rommel van het Groenewoud. Je kent hem nog van zijn hit Twee meisjes, Je veux l'amour, Liefde voor muziek, Meisjes, Vlaanderen boven en Omdat ik van je hou. Maar ik heb een plaat meegebracht van hem, eentje uit 1981. En die heet dan de Cha-Cha-Cha. Goedemiddag allemaal in het programma Into the Groove, hier bij Radio Nova.

Eigenzinnig anders, dat zijn wij in Radio Nova. Je hoort de Bobby Curtola met I'll Never Be Alone Again. We zijn week 33, het is woensdag namiddag, het is, de week is in 2. Het is 12 augustus en de zon die komt vandaag op om 6 uur 25 en die gaat onder om 21 uur en 9 minuten. De maan die komt op om 5 uur en 40 minuten en ze gaat ook onder om 21 uur en 9 minuten. En we zijn beland in 1994 met Frank Michael. Wijlen Frank Michael. En dat met een mooie plaat die heet Selina. Goedemiddag allemaal.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

0: Horky met zijn 1992 met Mia. Steeds met de Gentse feesten wordt hij altijd luid meegezongen. Een beste chaos in de keuken is soms het beste ingrediënt. En we zijn beland in 1998 in het programma Into the Groove. Samen met Volumia en Hou Me Vast.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

Je hoort een grote hit van Bart Peters en de Radios met Swimming in the Pool uit 1990 hier bij Radio Nova. Ook nog even een dankwoordje aan mijn voorgaande collega, de non-stop collega. En ook nog daarvoor kreeg je tussen 11 en 13 uur Ruud van Opstal met zijn programma Lunchen met Ruud. Wat zijn de weersverwachtingen voor vandaag woensdag? Vandaag wordt het zonnig en warm. De maximaal liggen tussen 28 en 29 graden aan zee. In de Hoge Venen tussen 30 en lokaal 33 graden in het binnenland. Met de wind waait zwak uit het matig uit het oostelijke richting. Aan zee draait de wind naar het noordoosten tot noord-noordoosten. Waarbij de toeneemt tot matig. Zometeen Natalia.

Het is Gezelligheid Rolf met Frank de Groove op de radio. Je hoort de Frank van Damme. En dat met het nummer die heet Zilveren Vogel hier bij Radio Nova. We blijven nog even in de gezelligheid. En dat is samen met Fetty. Het mag nog even, hè. Het is woensdag namiddag. De week is in twee. Met een woning op vier wielen.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.

Je hoorde de man afkomstig uit Bom, Antwerpen, Steve Stevens, in de wens met Sarah en als dat gebeurt. Hoe komt een koe uit het water? En dat is natuurlijk nat, alle gekheid op een stokje. En we keren terug naar 1995 met Wijlen Jasmin. En ik was zo graag bij jou gebleven.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na het drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Muziek voor elk wat wil hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. Je hoort de Daalman met de vlag hier op de radio. En dit is muziek van Lucas en Gea. Met de lach door het leven. Goedemiddag allemaal.

Het mag wat gezellig zijn, het is woensdag namiddag. Samen met Village People uit 1978 met YMCA. Daan en Mees vinden op straat 1 euro. Mees pakt de munt op en zegt: we gaan tossen wie hem mag houden. Kop win ik en bij munt verlies jij. We zijn beland in 1982. Die samen met Yazoo. En die geeft dan...

Ambiance Droef, die samen met Andrie Hazes junior. En dat met het nummer Leef. Zometeen ook de nieuwste single van Marco Scheidmaker. En die heet dan Losu.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

Vincenzo van die mooie klassiekers hier op de radio en via jouw internetradio. Benny King uit 1962 met Show Me The Way. Je kan ons ook beluisteren via www.radionova.be of gewoonweg de app downloaden. En je kan ons overal beluisteren, in de wagen, waar dan ook. Ga je op vakantie, neem Radio Nova mee en geniet van de muziek. We zijn beland in de 197 met Frans Bauer.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste te kort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: De gezelligheid vliegt je radio uit. Met de muziek van Patrick van Beven.

Lekker gezellig terug in de tijd als opener van dit spitsuur. We zijn, beste vrienden van de radio, iets na 4 uur geworden. Het is woensdagmiddag op jouw radio. En dat betekent dat wij weer toe zijn aan 2 uur lang het spitsuur bij jouw eigenzinnige radio. Ik zou zeggen, wees welkom. Jim Reese was dat als opener uit 62 kwam deze plaat. A Letter to My Heart. Het wordt feest de komende 2 uur, want we hebben gezellige platen, romantische platen, Nederlandstalige platen, Vlaamstalige platen. Het zit er gewoon allemaal in vandaag ook alweer. Tot 6 uur het spitsuur. Frans Bauer nu. En die vraagt zich één ding af. Waarom?

Een van onze jarige Vlaamse artiesten van gisteren. Lindsay, de zus van Christophe natuurlijk, met de hit medley. Rondname uit 2010. Heel wat leuke platen vandaag, dus ook heel wat leuke terugblikken. We gaan naar 1967, mijn persoonlijke geboortejaar. Vinden we Wilt U Dat terug? Ik probeer het nog één keer. En daar achteraan eentje uit 64. Bobby Lil komt eraan en dat met de break-up hier bij jouw eigenzinnige radio. Radio Nova, welkom in het Spitsuur.

Ja, we zijn vandaag 12 augustus geworden, midden zomer natuurlijk van dit jaar. En volop genieten van de Sirtaki in Griekenland. Samen met Marco Schuitmaker. Al die zomerse platen, je zal ze de komende tijd nog wel veel horen op je radio. Zolang het heerlijke temperaturen zijn buiten. Zometeen hebben wij twee platen naar elkaar. Allereerst de nieuwe single van de Gert Verhulst en zijn kameraad James Cook. En dat met Madi Wodo. En daar achteraan eentje uit 1987. Iemand die jarig zou geweest zijn, mocht hij nog geleefd hebben. Een herdenking dus aan de verjaardag, het geboortejaar van Eric Carmen. Zometeen op je radio met Hungry Eyes.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een per

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Dit is Patrick van Bever. Met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
4: Op jouw radio.
3: Op jouw radio.
5: Het Spitsuur.

Heerlijke filmmuziek, ook uit de film Dirty Dancing. We kennen dat liedje en die film uiteraard allemaal wel. Dit was Eric Carmen en Hungry Eyes. Op 10 augustus was deze man wel degelijk jarig. Zeker en vast wel. Hij werd 77 jaar, Dizzy. Harry Slinger, de frontman van Drukwerk. We gaan hem nog eens draaien op de radio met Jij loog tegen.

0: Radio Nova.
1: Nova.
2: Dames en heren.
3: Patrick van Bever.
2: Neemt u me niet kwalijk dat ik misschien niet in mijn dag zit.

opletten dat u voor brandgevaar met deze droogte en deze hoge temperaturen. Charlene, was dat jij zet mijn hart in vuur en vlam, een opname uit 2008. Dit is Amore, hoor je hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. En dit is ook alweer een terugblik uit 1987. Als je er klaar bent, ga gewoon lekker met ons mee. Jonathan Butler is dit en If You're Ready, Come Go With Me.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
4: Patrick van Beven
5: draait ze voor jou.
6: Voor jou.

Amsterdam. Ja, de nieuwe single van Larissa was dit nog eens in jouw spitsuur op woensdagmiddag. Ik doe wat ik wil en ik wil wat ik doe. Ja, een hele plaat, een hele mooie plaat, wou ik zeggen, dat heel veel gedraaid wordt op de radio hier. Ja, al die terugblikken die komen ook steeds weer bij Radio Nova. Daarom heb ik ook nog eens deze voor jullie klaarstaan. De Bobby Sox en Let It Swing. Kent u dat plaatje nog? Het heeft te maken met de Eurovisie Songfestival in 1985. Maar eerst nog deze op jullie loslaten voor de zomer natuurlijk. Jan Helgers is dit. En dan met Paña de Español.

Hele leuke meezinger, dit plaatje van heel diep terug in de tijd. Eigenlijk wel een beetje 1958. Jazeker, de versie van Bobby Day. Ik dacht de originele plaat te zijn, maar ik zou wel eens kunnen verkeerd zijn. Maar in ieder geval, Rockin' Robin van Bobby Day was dit op je radio. Het komt dichterbij, ja, het uur 5 uur hier op jouw woensdagmiddag. We gaan langzaam maar zeker richting 5 uur uit, richting deel 2 van dit spitsuur. En dat gaan we doen met twee heerlijke platen. Herbert Verhagen heb ik voor jullie nog en wij tweeën hier samen. En daarna Lucas en Gea. En op het hoekje, ja, dat we dan nog een lied misschien, hè? Licht, wie weet. Het kroegje om de hoek is dat. Tot zometeen aan de andere kant van 5 uur voor deel 2.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Alweer is in kuststad Blankenbergen een aanrijding gebeurd met de kusttram. Een bejaarde man is daarbij ernstig gewond geraakt. De man van 87, die ook een fiets bij zich had, was vast komen te zitten tussen de tram en een metalen afsluiting. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Alle passagiers moesten de tram verlaten en het tramverkeer was tijdelijk onderbroken. Bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant is rond 13 uur vanmiddag een felle brand uitgebroken. Het bedrijf doet ook aan afvalverwerking en het vuur is ook ontstaan in een afvalberg. Tot ver in die regio is een grote rookpluim te zien en omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweer en politie zijn massaal ter plaatse. In Beveren is een man omgekomen toen hij thuis aan zijn auto sleutelde. Vermoedelijk is een krik omgevallen die de auto omhoog hield. De man van 68 is daarbij geplet geraakt. Zijn vrouw deed de ontdekking en belde meteen de hulpdiensten. Maar alle hulp kwam te laat. De echtgenote is na drama opgevangen door de politie. In de Spaanse Pyreneeën is het lichaam gevonden van de paraglider die daar al sinds zaterdag vermist was. Het gaat om een 50er en volgens Spaanse media om een Belg, maar de FOD Buitenlandse Zaken spreekt dat tegen. De man was ervaren in zijn sport en gebruikte professioneel materiaal. Het is onduidelijk wat er is misgelopen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Delphine Nkansa er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op de 200 meter. Ze eindigde in haar reeks vierde en kwam uiteindelijk 200ste tekort om door te stoten. Nkansa won al brons op de 100 meter en loopt later deze week ook nog de 4x100 met de Belgian Rockets. In de 400 meter won Helena Ponet vlot haar reeks. Ze mag daardoor morgen zeker aantreden in de halve finales. Het is opnieuw een hoogzomerdag. Aan zee is het net geen 30 graden. In het centrum en de Kempen zijn er pieken tot 33. Morgen en overmorgen kan dat 35 graden worden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Het Spitsuur.
3: Patrick van Beveren.

Ook alweer een van onze nieuwe platen hier bij Radio Nova. Je hoorde Michael Rijns, of moet ik zeggen Michael Rijns, zou ook wel kunnen natuurlijk. Maar dit nummer kreeg de titel mee, Alles wat je zei. Welkom in deel 2 van het Spitsuur. En ik heb deze voor jullie ook nog even gaan opzoeken. Uit het hitverleden van 1971, hier is Cher. En dat met Gypsy, Tramps en Thieves. Goedemiddag.

0: Lekker zomers deuntje, toch wel, hè? Heb je ervan genoten? Alleen vooruit, wij ook trouwens. Dat was een van de nieuwere singles hier, ook alweer Chris Morton en dat met Promise. En net daarvoor hadden wij ook nog een terugblik en dat van niemand minder dan Luc Steno. En wat blijft er over? Wat blijft er over? Nog een heleboel leuke platen. Zometeen heb ik voor jullie nog een terugblik uit 1964 van Roy Orbison met Pretty Woman voor de liefhebbers van die muziek. En eerst nog deze hier van Petra. Komt uit 1991, het volle VDM 10 om te zien per jode. Hier is ze met Jij bent zo mooi.
1: Hey, weet je wat jij bent?

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders...

Helemaal grijs gedraaid is deze hier. 1964, een gouden terugblik van Roy Orbison en dan met Pretty Woman. Of het nu terugblikken zijn van de jaren 60, 70, 80 of 90, maakt allemaal niets uit hier voor Radio Nova. Wij draaien ze gewoon omdat jullie ze zo graag horen. Zometeen heb ik hier heel wat leuke muziek nog van niemand minder dan Mark Stewart. Ja, terug in de tijd is dat uiteraard. Naar 1962 gaan we dan kijken en dat met Swak. En hier nog even deze van José Sepp op de radio. Het is een plaat van een drietal jaar geleden, maar wat een mooie single was dat. Het feestje zonder mannen. Wat zou dat geven?

0: Love Me Forever.
1: Ja, Love Me Forever. De titel van deze single alleen al is een beetje moeilijk uit te spreken. Hè? 1962, dat was Swok van Mark Stewart hier op de radio. Komt eraan zometeen Peggy Mays. En die heeft het dan weer over mannen, over koffers, over reizen misschien, of over uit elkaar gaan. Wie zal het ons zeggen? Je hoort het zo meteen zelf van Peggy Mays. Heb jij je koffers al gepakt?
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.
4: Het Spitsuur.

toch wel een op het tempo nummer, deze van Peggy Mays. En heb jij je koffers al gepakt? We zijn vandaag woensdagmiddag, de spitsuur hier bij Radio Nova op woensdag 12 augustus. Ja, het gaat snel vooruit natuurlijk. Geniet van jullie laatste dagen, misschien wel van jullie vakantie. Want in ieder geval, de zomer die gaat ook nooit blijven duren natuurlijk. Dat weet allemaal. Het kan wel een beetje minder worden, het kan een beetje meer zijn. Maar ooit komt er een tijd dat het gewoon herfst weer zal komen. En daarvoor moeten wij dan ook genieten van elke laatste dag zonneschijn in het jaar. Komt er hier aan nu, wat ben jij knap? Wat een compliment krijgen we van Jip van Loo.

Ja, wat ben je knap. Jip van Loo, die weet wat complimentjes zijn. Deze hier, dat was een van onze nieuwere singles hier bij Radio Nova. Je eigenzinnige radio. 6 uur komt dichterbij, ook hier vandaag weer op jouw woensdagmiddag in het spitsuur. Dus wij gaan in volle teugen ook weer genieten van onze laatste platen die we nog voor jullie in petto hebben. Ja, deze hier bijvoorbeeld, dat is er een van Clouseau. Zijn mensen die fans hebben van Clouseau? Ja? Ik steek mijn vinger op, want ik ben fan van Clouseau. En ook al zingen ze in het Nederlands heel veel, ze hebben ook platen in het Engels. Zoals deze hier nu. Geniet ervan, van Clouseau uit 1993. Live Like Kings.

0: Nederlandstalige muziek en oldies.
1: Die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova.
2: Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick van Bever.

kan me heel goed voorstellen, beste vrienden van de radio. Je zit in je wagen op dit moment. Het is zo om en bij de 30 graden misschien wel. Misschien wel rij je in een cabrio. De radio helemaal open. Ik zou zeggen volle bak. En dan aanschuiven en meezingen met deze heerlijke muziek van Radio Nova. Och, wat een stralend goed gevoel krijgt een mens dan weer. Terug in de tijd naar 1969. Wat een jaar was dat. Creedence Clearwater Revival of Kortweg CCR en dat met de Fortunate Son hier op je radio. Oh, heerlijke muziek tot en met 6 uur, want dan is het hier ook weer afgelopen met het spitsuur. We gaan deze er nog eens bij nemen. Bart Kuil, en die zingt dan heel gewoon over Shalala.

Ja, je gelooft het of niet, maar ik heb hier heel het plaatje lang zitten gitaarspelen in de studio achter onze mengtafel, maar niet verder vertellen. Ongeluk dat de camera's niet draaiden. Buddy Holly was dat. Heerlijk muziek uit 1958. Brown Eyed Handsome Man op jouw woensdagmiddag. En daarvoor hadden wij ook nog Erwin Kaljau. En dat met Ik voel mij prima. Ik voel me trouwens ook prima. Alleen jammer dat het hier afgelopen is. Het spitsuur is ten einde, beste vrienden van de radio. Ik heb voor jullie nog twee platen. En dat is allereerst er eentje van Frank en Mirella uit 2017 met Die mooie tijd. En daar achteraan heb ik ook nog Theodor voor jullie, die een tweetal jaar later dit nummer uitbracht met Kom je bij mij. Veel plezier met die verdere zetting van uw woensdag. Nog heel veel leuke muziek hier bij Radio Nova. Zometeen na 6 uur. En morgen ook weer in Spits of donderdag met collega Patrick de Groot. Ik zou zeggen, elke dag Radio Nova luisteren, want wij draaien gewoon alles wat jij wil. Tot de volgende. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19 uur 18 en 21 uur en 5. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dichthouden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval- en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Wij draaien lekker
6: onze eigen goesting.
5: Radio.

mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

0: do. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too.
1: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19 uur 18 en 21 uur en 5. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilms filters op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dichthouden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarde. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarde. En ontdek meer op deleizegalmaarde.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Overal in het land maken mensen zich op voor de gedeeltelijke zonsverduistering die vanavond te zien is tussen 19 uur 18 en 21 uur en 5. Wie het spektakel met eclipsbril goed wil zien, zoekt een plek met vrij zicht richting west-noordwest, met zo weinig mogelijk bomen of gebouwen. Aan zee zijn de plekjes op het strand uiteraard gegeerd. Diverse volkssterrenwachten in het land, onder andere in Gent, Hoven, Zeebrugge en Grimbergen, stellen telescopen met zonnefilter op om de eclips veilig waar te nemen. Ook op het dak van het MAS in Antwerpen is dat het geval. De felle brand bij een bouwbedrijf en afvalverwerker in Lubbeek in Vlaams-Brabant is onder controle. Niemand raakte gewond en de brandweer kon alle huizen en tuinen in de buurt vrijwaren. Een naburig woonzorgcentrum moet nog ramen en deuren dicht houden en het nablussen zal allicht nog uren duren. Het vuur was ontstaan achterin een loods met afval- en isolatiemateriaal en zorgde voor enorme rookontwikkeling. In Frankrijk moeten 5 jongeren, onder wie 1 minderjarig, voor de rechter komen omdat ze een professionele droneservice runden die pakketten drugs en gsm's bezorgde aan gedetineerden in Lyon. Sommige gevangenen bestelden zelfs afhaalmaaltijden via de dienst. De jongeren leverden op 2 maanden tijd bijna 2000 pakjes. Via Airbnb huurden ze logementen dicht bij de gevangenis en maakten daar de orders klaar. Bij huiszoekingen nam de politie naast drugs een auto, 6000 euro cash en een superdrone met 18 batterijen in beslag. Volgens het Franse gevangeniswezen zijn droneleveringen een echte plaag geworden. Voetbalclub OH Leuven staat te koop. Het Thaise bedrijf King Power heeft financiële moeilijkheden en zet de eerste klasser in de etalage. Ook moederclub Leicester City zit mee in de deal en dus ook het enorme nieuwe trainingscomplex in Leicester. Door beide teams van de hand te doen, hopen de eigenaars 260 miljoen euro te vangen. Tot nog toe zijn er geen kandidaten. Leicester degradeerde zo pas naar de Engelse derde klasse en bij ons kon OHL zich maar nipt handhaven in de Pro League. Vanavond helder en nog laat op de avond warme temperaturen. Vannacht minima tussen 11 en 20 graden. Morgen 29 graden aan de kust en tot 33 elders.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

head up high, and don't be afraid of the dark.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Bij Plopsa Ardennes aan de watervallen van Caux zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie van vermoedelijk oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers zijn 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de Amblève die langs het attractiepark stroomt. Dovo is ter plaatse gekomen om het explosief te onderzoeken en te verwijderen. Het pretpark kon open blijven, maar de zone rond het incident werd een tijd lang afgezet. In de zaak rond de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem blijven de 3 verdachten minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de moeder van de jongen, zijn oom en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf toe dat hij Hamza heeft geslagen en beseft dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor zijn dood, maar hij zegt dat hij de jongen niet wilde doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen door de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. Volop zon deze donderdag en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag hetzelfde weer, vanaf zaterdag zijn regen en onweer mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarde. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarde. En ontdek meer op deleizegalmaarde.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Bij Plopsa Ardennes aan de watervallen van Caux zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie van vermoedelijk oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers zijn 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd. De ontploffing gebeurde aan de oever van de Amblève die langs het attractiepark stroomt. Dovo is ter plaatse gekomen om het explosief te onderzoeken en te verwijderen. Het pretpark kon open blijven, maar de zone rond het incident werd een tijd lang afgezet. In de zaak rond de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem blijven de 3 verdachten minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de moeder van de jongen, zijn oom en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf toe dat hij Hamza heeft geslagen en beseft dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor zijn dood, maar hij zegt dat hij de jongen niet wilde doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen door de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. Volop zon deze donderdag en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag hetzelfde weer, vanaf zaterdag zijn regen en onweer mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
2: Ik ben hier in het paradijs, de shotjes zijn mijn vriend. Vanavond ga ik uit mijn bol, dat heb ik wel verdiend.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Bij Plopsa Ardennes aan de watervallen van Caux zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie van vermoedelijk oude oorlogsmunitie uit de Tweede Wereldoorlog. De slachtoffers zijn 2 bezoekers en een medewerker. Ze werden ter plaatse verzorgd.

0: De ontploffing gebeurde aan de oever van de Amblève die langs het attractiepark stroomt. Dovo is ter plaatse gekomen om het explosief te onderzoeken en te verwijderen. Het pretpark kon open blijven, maar de zone rond het incident werd een tijd lang afgezet. In de zaak rond de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem blijven de 3 verdachten minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de moeder van de jongen, zijn oom en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord. Hij gaf toe dat hij Hamza heeft geslagen en beseft dat hij mogelijk verantwoordelijk is voor zijn dood, maar hij zegt dat hij de jongen niet wilde doden. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen door de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. Volop zon deze donderdag en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag hetzelfde weer, vanaf zaterdag zijn regen en onweer mogelijk.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Je floot een deuntje, amper 10 noten. En ik dacht bij mezelf, dat is het. Dat is muziek die alles vertaalt wat ik zo graag zeggen zou. Ik bleef staan, je lachte en ik dacht, dat is het. Dat is de droom die ik al zo lang koester. Dat is eigenlijk alles wat ik al zo lang hebben wou. Wat jij net floot, dat is toch Amadeus, nee? Nee, zei ze. Dat is muziek uit Ouvertura. Dat is het.

We zijn niet veel. Amper 10 woorden. Maar ik wist meteen, dat is het. Zoveel meisjes zijn mooi, tot ze beginnen praten. Maar jij, je bleef mooi, zacht en warm. En toch ondeugend, ja ja, dat is het. En zoals je lachte, die twee kuiltjes in je wangen. En in je ogen het verlangen dat ik terug zou lachen. Heb je dit al eens niet eerder verteld, vroeg ze. Maar ja, natuurlijk, zei ze, telkens weer.

Je bent zo heel lief, zei ik. Trots je vader te zijn. Juist daarom, zei ze. Ze draaide zich om en ze hing. Meisjes fluiten niet zo gemakkelijk. Maar jij deed het opnieuw. Datzelfde deuntje, amper 10 noten. En dat was het.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste old-